leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
1: Very well.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Wat doe je als plotse stroom uitvalt, je straat onder water komt te staan of zich een andere noodsituatie voordoet? Limburg lanceert daarom de campagne Klaar voor Elkaar. Gouverneur Jos Landmeters en de Limburgse hulpdiensten roepen inwoners op om zich beter voor te bereiden. Een noodpakket in huis hebben en vooraf nadenken over wie in je omgeving hulp kan gebruiken, kan een groot verschil maken. De campagne wil ook de onderlinge solidariteit versterken. Meer informatie staat op klaarvoorelkaar.be. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: Wel, wij stellen vast dat de laatste tijd de mensen zichzelf heel weinig kunnen behelpen. En dat ze bij het minste de politie bellen of de brandweer bellen. En die hulpdiensten die kunnen niet altijd overal tegelijkertijd komen. En toch wachten de mensen. En wij stellen vast, je kunt jezelf dikwijls behelpen. En dit is eigenlijk een filmpje om mensen aan te moedigen. Haal een noodpakket in huis. Zorg dat je jezelf kunt helpen, maar hou ook rekening met je buren. Kijk naar de buren of je die niet kunt helpen. En in ons filmpje zult je dus zien dat iemand groeit om elektriciteit op te wekken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de buren.
3: In Dilsen wil Renner Energies een nieuwe windturbine bouwen van maar liefst 247 meter hoog. Dat is 72 meter hoger dan de drie bestaande turbines aan de Driepaal en evenaart het huidige Belgische hoogterecord. De vergunningsaanvraag ligt tot 10 oktober opnieuw ter inzage. Eerder waren er zorgen over de impact op vogels en vleermuizen. Daarvoor liet Renner bijkomende onderzoeken uitvoeren. Vlaams minister Joop Broens neemt ten laatste volgende maand een beslissing. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Dit

0: het leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De stad Sint-Truiden trekt 4000 euro uit voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Imkers kunnen daarmee zenders aankopen om nesten op te sporen. Elke imkerbond krijgt jaarlijks maximaal 500 euro terugbetaald. Facturen kunnen ook met terugwerkende kracht worden ingediend, tot 6 maanden. Schepen Gert Stas van Vooruit zegt dat de zenders nodig zijn zodra er nesten gevormd worden. Ook oppositiepartij Vlaams Belang steunde het voorstel. Bij Aldi in Limburg blijven de reproducties van de muurschildering van prinses Delphine opvallend vaak liggen. Dat is een week na de verkoopstart nog altijd het geval in de meeste Limburgse winkels. De reproducties kosten €24,99. In tegenstelling tot de kunststukken van Koen van Mechelen, die eerder bij Aldi razendsnel de deur uitgingen, blijkt de interesse nu veel kleiner. De actie kadert in de campagne Warme William, die aandacht vraagt voor het mentale welzijn van jongeren. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: 1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Rijsseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Jesse Winchester groeide op in Memphis, maar had wat tegen de oorlog in Vietnam, dus verhuisde hij naar Canada om onder de dienstplicht uit te komen. En er is hier lang moeten blijven, totdat Jimmy Carter in 1977 amnestie verleende aan de dienstweigeraars van Vietnam. Voilà, zo weet u misschien alweer wat meer over Jesse Winchester. Even bijpraten, dat gaan we vandaag doen in Espresso en natuurlijk ook een lekkere koffie drinken.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Het mag voor mij ook wat anders zijn natuurlijk, als u dat liever heeft. Maar muziek, die hebben wij voor u uitgekozen van onder andere The Monkees van George Jones, van Gloria Gaynor en deze van Fats Domino.

John Terra, gevierd songwriter, maar ook gevierd zanger hier in Vlaanderen. Uit 1974 deze Als het niet meer anders kan. En we blijven ook met de volgende plaat hier in Espresso in de jaren 70. Uit 78 meer bepaald. Gloria Gaynor en I Will Survive.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Uit de jaren 60 en waanzinnig populair in Duitsland in der tijd. Bern Spier, du kannst nicht, of dat kannst du mich nicht verbieden, beter gezegd. Een hit van hem uit 1963. En wil je wat meer weten over de artiesten, dan kan ik je aanraden om na 10 uur zeker en vast de radio op Ludo te laten staan. Want dan komt Koen Baks langs met Hallo met Koen. En hij vertelt je heel wat achtergrond, interessante achtergrondinformatie over de gedraaide platen. Toch wel een keer proberen als je het nog niet gedaan hebt. Nu tijd voor Mr. Johnny Rivers. Well,

Boris Gardner en I Want To Wake Up With You. Toe aan de derde kop koffie voor vandaag. Ja, het gaat er vlot in. Hè. In espresso, dat moet eigenlijk ook natuurlijk. En we hebben nog een goede raad voor jou. Want je moet hem ook in het weekend laten staan, Ludo, op jouw radio. Want dan is er Mark Brielewet telkens tussen 10 en 12 op zaterdag en zondag. Met op zaterdag de Hitriders en op zondag siesta. En in de vroege vooravond tussen 5 en 7 wordt dat programma nog eens een keer herhaald. Telkens een week nadien. Voilà, bij deze bent u helemaal bij en zeker en vast gaat u hem laten staan dit weekend op Ludo. Eigenlijk kunt u hem dag en nacht op Ludo laten staan, want wij brengen nu 24 uur per dag, 7 op 7, de muziek waar jij van houdt. Onder andere deze. MUZIEK

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

Mexico, maar eigenlijk zeggen ze daar Mexico, hè, als je het goed wilt uitspreken. Dat was Bob Moore uit 1961, daarvoor de Coasters uit de 70s met Diek en Diek en Patricia van Jorg Marie Berg. Daar begonnen we onze drieluik mee. Voilà, c'est. Ik heb George Jones voor u klaar liggen. En herken ik in deze plaat niet het nummer Spiegelbeeld van Willeke Alberti?

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Bobby V werd hier bij ons vooral bekend van The Night Has a Thousand Eyes. Dat was een andere hit van hem, ook uit de 60s en Charms. En Claude François, dat was een hele bekende meneer in de 70s in Frankrijk. Onder andere door deze Tout ma vie, je chanterai.

Mac en Katie Kissoon met deze Lavender Blue. Ook nog hits hadden ze met Love Will Keep Us Together en Freedom, om er maar een paar op te noemen. En eentje die we ook in ons collectief muziekgeheugen zitten hebben is deze van La Bionda. One for me, one for you. Welkom, dit is Ludo en Espresso.

Hij heette Paul en zij heette Paula en samen vormden ze Paul en Paula. Lijkt me nogal logisch, denk ik. Young Lovers was dat en het was een hit uit 1963. En wat ons betreft, onze tijd zit erop voor vandaag. Geen probleem, de Koen zit jou op te wachten met zijn hallo met Koen. En daarin natuurlijk ook weer leuke muziek zoals u van ons gewoon bent. 24 op 24, 7 op 7. Ik laat jou vandaag met de Soul Cha-Cha van Van McCoy. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 8:10 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Hallo, met Koen. Gasduinen in onze discotheek met Koen.

0: Ja, of die zomer ook zo warm was als die van 2026 is mij niet geweten. Wat ik wel weet, dat is dat hij in een aantal Europese landen een nummer 1 scoorde in de zomer van 67. En dan heb ik het over deze Keith West met zijn Excerpt from a Teenage Opera, dat ook beter bekend is als Grocer Jack. Een mooie start alweer van een nieuwe Hallo met Koen op deze donderdag 8 oktober. En welkom hier bij Radio Ludo. Weer 2 uur lang gaan wij doorheen onze muziekbibliotheek en we belanden nu in de Vlaamse collectie met een plaatje van Mama Sjasje.
1: Pas

reclamezuik van Mama's Jasje. En dat in zover weg. Zometeen Eurovisie Gold met de nummer 1 uit 92 van Toto Cotugno en zijn Inchemi. Maar eerst naar deze plaat van de Nieuw-Zeelandse zanger John Rawls, die je wel kent van If I Only Had Time. Hier hoor je hem met Fools Rushing. MUZIEK

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed, dit is goed.

melodie die waarschijnlijk nog wel bekend in de oren klinkt, kwam uit de Britse reeks The Benny Hill Show. En die man was een van de bekendste en meest succesvolle Britse komieken aller tijden. Dat was Boots Randolph en Yaggedy.

Dat was Melissa Manchester in Midnight Blue. De vakbonden bij De Lijn hebben 2 stakingsaanzeggingen ingediend voor morgen en aanstaande maandag. De openbare vervoersmaatschappij waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling, zowel bij het bus- als het tramverkeer op die dagen. Voor de 2 stakingsdagen zal een alternatieve dienstverlening worden uitgewerkt, die zowel op de website als in de app kan worden geraadpleegd.

0: Poepoepiedoep.
1: Ja, pure klasse op deze donderdagochtend hier bij Radio Ludo, want dat was de wereldster Marilyn Monroe en I Wanna Be Loved By You. We blijven in de romantiek met deze van Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had

0: geslaagde cover van deze hit, Mijn Winterroosje, en dat was Bart KL. Ja, Limburg loopt blijkbaar achterop wat betreft het aantal reizigers met de trein. Daarover zometeen meer na deze van Vicky Carr in It Must Be Him.
1: I tell myself what's done is done. I tell myself

plaats meegebed van Vicky Carr. Hopelijk wordt het aanhoord met It Must Be Him. Uit de nieuwste tellingen van de NMBS blijkt nog maar eens dat er in Limburg weinig treinreizigers zijn. Wie de kaart met de laatste cijfers over die treinreizigers bekijkt, ziet het meteen. In Limburg wordt een pak minder de trein genomen dan in de rest van Vlaanderen. Hasselt is met zo'n 8.126 reizigers per weekdag het drukste station. En dat is dan weer een fractie van het aantal reizigers in de andere provinciehoofdsteden. Ook opvallend is dat er in het noordoosten van onze provincie amper stations zijn. Volgens vervoersorganisatie Trein Trambus is er dus dringend nood aan meer openbaar vervoer in Limburg.

Ja, de dame die dus ook het Frans machtig was, en dat liet ze hier horen in deze Elle est finie. Dat was Petula Clark. En nu hier bij Radio Ludo, deze van Sandy Show en Always Something There to Remind Me.

0: plaat is origineel van de Marvelettes. Die bracht het reeds uit in 1961. Nadien volgden onder meer nog de Beatles. En dit duo, te weten Richard en Karen Carpenter in dit leuke plaatje. Please, Mr. Postman. Straks meer van ons in deel 2 van deze Hallo met Koen. Ik heb nog onder andere Niels William en Wijlen Frank Dingelen in Dat Goed Gevoel.
1: Jij leek een vogel voor de kat, een ondeugend moeilijk kind.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Wat doe je als plots de stroom uitvalt, je straat onder water komt te staan of zich een andere noodsituatie voordoet? Limburg lanceert daarom de campagne Klaar voor Elkaar. Gouverneur Jos Landmeters en de Limburgse hulpdiensten roepen inwoners op om zich beter voor te bereiden. Een noodpakket in huis hebben en vooraf nadenken over wie in je omgeving hulp kan gebruiken, kan een groot verschil maken. De campagne wil ook de onderlinge solidariteit versterken. Meer informatie staat op klaarvoorelkaar.be. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: Wel, we stellen vast dat de laatste tijd de mensen zichzelf heel weinig kunnen behelpen. En dat ze bij het minste de politie bellen of de brandweer bellen. En die hulpdiensten die kunnen niet altijd overal tegelijkertijd komen. En toch wachten de mensen. Wij stellen vast, je kunt jezelf dikwijls behelpen. En dit is eigenlijk een filmpje om mensen aan te moedigen. Haal een noodpakket in huis. Zorg dat je jezelf kunt helpen, maar hou ook rekening met je buren. Kijk naar de buren of je die niet kunt helpen. En in ons filmpje zult je dus zien dat iemand groeit om elektriciteit op te wekken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de buren.
3: Ja, u spreekt over het filmpje. Dat zijn jongeren, studenten van het roeiteam PXL en UHasselt, die spelen de rollen. Was dat een bewuste keuze om jongere mensen voor het filmpje uit te nodigen?
4: Het is geen bewuste keuze om jongeren voor dat filmpje in te zetten, omdat we gaan zeker niet willen zeggen bijvoorbeeld dat jongeren zich niet kunnen behelpen. Maar een filmpje met jongeren spreekt natuurlijk veel meer de jongeren aan. En dit filmpje zal dan ook veel beter verspreid geraken onder de jongeren. Ja.
3: Ik neem aan dat er een soort van vraag kwam van de verschillende hulpdiensten en de provincie Limburg is daar dus op ingegaan. Hoe heeft u gereageerd toen die vraag binnenkwam van kijk, laat ons daar iets mee doen?
4: Nou, het is een filmpje dat eigenlijk opgenomen is, een campagne die eigenlijk gestart is. Niet zozeer op vraag van de hulpverleningszones zelf, maar wel door het feit dat overal in de maatschappij altijd werd vastgesteld dat mensen zich niet meer kunnen behelpen. En de politie heeft het dan aangekomen. De brandweer heeft het al vastgesteld. Maar het is ook het Nationaal Crisiscentrum dat daarmee bezig is. En wij die ook vaststellen dat mensen heel weinig weerbaar nog zijn en heel weinig zelfredzaam. Dus eigenlijk heeft iedereen vastgesteld hier, vooral bij dienst noodplanning en crisisbeheer, vastgesteld dat mensen zich niet kunnen behelpen vaak. En dus dit filmpje is een gezamenlijk initiatief van mensen die altijd dezelfde vaststelling hebben gedaan. Namelijk mensen, je kunt je precies niet meer verder helpen, maar je kunt het eigenlijk wel. Haal een noodpakket in huis, help jezelf en help je buren.
3: In Dilsen wil Renner Energies een nieuwe windturbine bouwen van maar liefst 247 meter hoog. Dat is 72 meter hoger dan de drie bestaande turbines aan de Driepaal en evenaart het huidige Belgische hoogterecord. De vergunningsaanvraag ligt tot 10 oktober opnieuw ter inzage. Eerder waren er zorgen over de impact op vogels en vleermuizen. Daarvoor liet Renner bijkomende onderzoeken uitvoeren. Vlaams minister Joop Broens neemt de laatste volgende maand een beslissing. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.
5: Ludo. Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koenbaks.

Ja, het nummer is terug te vinden op het album Off the Wall van Michael Jackson. Werd uitgebracht in augustus 1979. En het was meteen de tweede single van dat album na Don't Stop Till You Get Enough. Wat reeds uitgroeide tot een van de grootste disco-hits trouwens aller tijden. Dat was Michael Jackson en Rock With You op deze donderdagochtend hier bij Radio Ludo. Welkom in deel 2 alweer van deze Hallo met Koen, waarin we weer grasduinen doorheen onze uitgebreide muziekbibliotheek. En daarin nu deze van The Kinks. Laten we het hopen in A Sunny Afternoon.

helaas, maar we zitten in de herfst van 2026 en dit was er eentje om nog even weg te dromen van The Kinks in Sunny Afternoon. Straks een wat ongedurige Barry White met Don't Make Me Wait Too Long, maar eerst nog deze van Mark Dex en Maar in Amerika. Met

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Ja, dat was hem, Julio Iglesias, en dat in Por Ella. We gaan het zometeen ook nog hebben over de website Klaar voor Elkaar. Na deze van onder andere nog Little Jimmy Osmond. Jawel, die van de Osmonds in Tweedledee.

Cat Stevens en dat hier bij Radio Ludo in Matthew en Son. Dan is er de nieuwe campagne Klaar voor Elkaar. Daarmee wil gouverneur Jos Landmeters Limburgers aanmoedigen om zich beter voor te bereiden op noodsituaties. Ja, want wat doe je als de stroom langdurig uitvalt of je buurt getroffen wordt door wateroverlast? De nadruk ligt daarbij niet alleen op een eigen noodpakket, maar ook op hulp aan buren en omgeving. Daarom is er de website klaarvoorelkaar.be. Daarop vinden inwoners praktische tips over het samenstellen van een noodpakket, wat te doen bij incidenten en hoe ze kwetsbare buren of familieleden kunnen helpen. Zo willen de Provinciale Veiligheidscel, de Limburgse Hulpdiensten en het Nationaal Crisiscentrum het bewustzijn rond zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten. klaarvoorelkaar.be

En dat was hem, Shaking Stevens in You Drive Me Crazy. En vandaag wisselen zon en buien af. Het is gevoelig frisser met nog maximaal van hooguit 16 graden. En een stevige wind met pieken tot 60 à 65 km per uur. En ook morgen dan verloopt de dag meestal grijs met vaak regen. En ook dan nog 16 graden.

dit keer de versie door deze Arthur Alexander van Lover Please Come Back. De volgende plaat is al mega oud, maar die hoor je nog met regelmaat in diverse programma's op televisie. Deze Baby Elephant Walk van Henry Mancini.

Weg was hij, André Brasseur en zijn special. Ja, en dan naar de filmklassieker Jaws. Die is op zich al spannend genoeg, maar studenten die konden vorige dinsdagavond die filmklassieker bekijken terwijl ze zelf in het water van het zwembad Kapermolen dobberden. Cinema Z projecteerde namelijk de film op een groot scherm aan het zwembad, waardoor de bezoekers de jacht van de beruchte witte haai van heel dichtbij beleefden.

wijze raad van Dr. Hoek en dat hier bij Radio Ludo met Storms Never Last. En nu de jongens die binnenkort weer gaan knallen in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Ze gaan maar liefst 3 concerten geven. Ik heb het over Clouseau. Dit is Brommer. De

Classic van Gene Vincent en dat in deze Lot of Loving. En je weet het, onze website en onze Facebookpagina die staan 24 uur op 24, 7 dagen per week ter uw beschikking. Dus heeft u wat te melden of heeft u een vraag, daar kan je het allemaal kwijt. Radioludo.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De sanering van de voormalige arseenfabriek in Rappel gaat de eindfase in. Sinds 2024 is ruim 312.000 ton verontreinigde grond afgegraven en meer dan 2.500 ton arseen uit het grondwater gehaald. Ook de verschillende tuinen in de omgeving werden afgegraven en daarna opnieuw aangelegd. De vervuiling is daardoor onder controle. De saneringsberging wordt nu verder afgewerkt en de site krijgt uiteindelijk een groene en duurzame invulling. Een 21-jarige man uit Laanaken is aangehouden in een onderzoek naar helpdeskfraude. Bij een politiecontrole werd bij hem de bankkaart gevonden van een 60er uit Pelt, die eind september voor meer dan 4000 euro werd opgelicht. Het slachtoffer was opgebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Later kwam een zogenaamde koerier de bankkaarten en codes ophalen. Bij de verdachte vond de politie ook cashgeld, gsm's en een kaartlezer. Zijn aanhouding is inmiddels bevestigd. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De stad Sint-Truiden trekt 4000 euro uit voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Imkers kunnen daarmee zenders aankopen om nesten op te sporen. Elke imkerbond krijgt jaarlijks maximaal 500 euro terugbetaald. Facturen kunnen ook met terugwerkende kracht worden ingediend, tot 6 maanden. Schepen Gert Stas van Vooruit zegt dat de zenders nodig zijn zodra er nesten gevormd worden. Ook oppositiepartij Vlaams Belang steunde het voorstel. Bij Aldi in Limburg blijven de reproducties van een muurschildering van prinses Delphine opvallend vaak liggen. Dat is een week na de verkoopstart nog altijd het geval in de meeste Limburgse winkels. De reproducties kosten €24,99. In tegenstelling tot de kunststukken van Koen van Mechelen, die eerder bij Aldi razendsnel de deur uitgingen, blijkt de interesse nu veel kleiner. De actie kadert in de campagne Warme William, die aandacht vraagt voor het mentale welzijn van jongeren. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Het is goed in de...
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem-linkse activisten van de groep Antifa achter doelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De sanering van de voormalige arseenfabriek in Rappel gaat de eindfase in. Sinds 2024 is ruim 312.000 ton verontreinigde grond afgegraven en meer dan 2.500 ton arseen uit het grondwater gehaald. Ook de verschillende tuinen in de omgeving werden afgegraven en daarna opnieuw aangelegd. De vervuiling is daardoor onder controle. De saneringsberging wordt nu verder afgewerkt en de site krijgt uiteindelijk een groene en duurzame invulling. Een 21-jarige man uit Laanaken is aangehouden in een onderzoek naar helpdeskfraude. Bij een politiecontrole werd bij hem de bankkaart gevonden van een 60er uit Pelt, die eind september voor meer dan 4000 euro werd opgelicht. Het slachtoffer was opgebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Later kwam een zogenaamde koerier de bankkaarten en codes ophalen. Bij de verdachte vond de politie ook cashgeld, gsm's en een kaartlezer. Zijn aanhouding is inmiddels bevestigd. Vandaag krijgt Limburg een gure dag met een stevige noordwestenwind, veel wolken en geregeld buien. Vooral in de voormiddag kan het flink regenen en lokaal onweren. Tussendoor zijn er droge periodes. Het wordt maximaal 15 graden. Vrijdag begint droog met opklaringen en een minima van 6 tot 8 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Limburg. Digitaal op DHB+. Dit is Ludo.
1: Boerbaan vol bebouwde plicht.

Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

de plek zag voor zijn zerk. Het werd een lijk misvolbracht en praal. De katjes waren er allemaal. Ze luisterden stilletjes naar het sermoen. Ze

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De zin voor verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen, maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: know. I walked away and cried. I got dreams.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56-68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

why don't the five of us just blow some harmony?

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.